0: Zwaren werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de één na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. Eén patiënt is overleden. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Bij de klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service en ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. 5 mensen raakten gewond. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten en viel 1 dode en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle. Er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer opengaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom. Niet bij het programma Een Goede Zondag, maar bij Blijde Klanken. Mooi om dit programma op Groot Nieuws Radio te kunnen beluisteren. Thuis, in de auto of, en daar gaat het natuurlijk om, in een tent op opwekking. Kan ik me zo voorstellen. Want het is vandaag Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. De geboortedag van de kerk. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En over de betekenis van Pinksteren gaan we in dit programma nadenken. Dat doe ik naar aanleiding van het bekende hoofdstuk 8 uit de brief aan de Romeinen. Waar Paulus uitvoerig en, ik moet zeggen, soms niet al te makkelijk over de betekenis van Pinksteren schrijft. Het is het hoofdstuk waar Paulus ons vertelt dat de Geest ons leert zeggen Abba, Vader. En naar dat lied gaan we verderop in de uitzending natuurlijk ook luisteren. Maar eerst gaan we zingen. Het is een loflied op de drie-ene God. De Vader, de Zoon en vandaag ook de Heilige Geest. Ere zij aan God de Vader. Maar dan ook eer de Heilige Geest. De trooster. De drie-ene op de troon. Samenzang uit de Bavo in Haarlem.

Dat was het loflied op de drie-ene God. Een van de psalmen die vaak met Pinksteren wordt gezongen is psalm 87. Ook wel de zendingspsalm genoemd. Alle heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Een mooi lied om op deze eerste Pinksterdag te zingen.

Het is tijd voor de meditatie en ik lees met je een paar versen uit Romeinen 8, vers 12 tot 17. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, dan zult u leven. Alle die door de geest van God worden geleid, die zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen zijn. Kinderen van God. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En samen met Christus zijn we erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Tot zover Romeinen 8. Als er een vrije dag moet worden ingeleverd voor de islam, dan maar een Pinksterdag. Want niemand weet toch wat dat is? Zo lees je met een zekere regelmaat. Want waarom zou je een feest vieren waar niemand iets van begrijpt? Zelfs sommige kerkmensen niet. Pinksteren staat een beetje onder druk. Behalve natuurlijk bij opwekking, want daar is het juist het grote Pinksterfeest. Het gaat met Pinkster om de uitstorting van de Heilige Geest en over het werk van de Heilige Geest in ons. Maar ook al in Bijbelse tijden was niet helemaal duidelijk wat de Geest nou doet. In Handelingen 19, vers 2 staat dat onthullende zinnetje: Paulus ontmoette in Efeze enkele leerlingen aan wie hij vroeg: hebben jullie eigenlijk de Heilige Geest ontvangen toen jullie dat geloof aanvaarden? Zij antwoordden: nee, we hebben zelfs nooit gehoord van het bestaan van de Heilige Geest. Mooi om zo die onschuldige naïviteit van de eerste christenen door Lucas getypeerd te zien. Daarentegen zegt Paulus tegen de gemeente van Rome: maar u leeft niet meer zo, u laat zich leiden door de Geest. Want de Geest van God woont in u. Dat is wel heel andere taal dan in de jonge gemeente van Efeze. Wanneer je zoekt naar tekst over de Heilige Geest, dan hoef je niet lang te zoeken. Ik noem zomaar: blus de geest niet uit. De geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. U weerstaat de geest. Wordt vervuld met de geest. En ik zal jullie de geest sturen. De trooster. Wat een mooie tekst over het werk van de geest. Maar toch ook weer, er zit iets ongrijpbaars in. Dat is ook niet verwonderlijk wanneer we kijken naar de personen van de drie-eenheid. Want dan kunnen we ons bij God de Schepper nog een zekere voorstelling maken. Alhoewel, wie kan de Schepper en zijn werk begrijpen? Bij Jezus wordt het makkelijker, want hij wandelde te midden van ons. Hij werd baby, hij werd mens, hij genas de zieken, hij werd gekruisigd. En dan wordt het al wat lastiger. Hij stond op uit de doden. Hij ging naar de hemel. Hij zal weer komen op de nieuwe aarde. En ondertussen laat hij ons geen wezen, want hij stort zijn geest uit. Het zijn zomaar wat gedachten bij Pinksteren, bij het werk van de Heilige Geest. Waarbij voor jou en voor mij natuurlijk de vraag is, die vraag ook van Paulus. In Handelingen 19, hebben wij de geest ontvangen? Mogen we dat zeggen? Kunnen we dat zeggen? Hebben wij de vrijmoedigheid om dat te zeggen? Paulus had die vrijmoedigheid wel en deelde deze met de gemeente van Rome. Daar gaan we zo naar luisteren, na dit lied over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het is een tekst die we allemaal uit onze eigen ervaring wel kennen. Het is de strijd van vlees en geest. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 7 dat we uiteindelijk gered worden, niet door het goede te doen, of juist niet te doen, maar door de genade van God in Christus. En daar gaat hij dan in hoofdstuk 8, het beroemde hoofdstuk over leven door de geest, nog op door. Hij noemt drie dingen. De strijd tegen de menselijke natuur winnen we niet, maar Christus heeft voor ons die strijd gestreden. En het is het werk van de Heilige Geest om ons daarop te wijzen. In de tweede plaats zegt Paulus dat de geest leven brengt en vrede, wanneer we ons niet laten leiden door onze eigen natuur, maar wanneer we openstaan voor het werk van de geest. En in de derde plaats zegt hij dan: u leeft niet meer zo, hè? U laat zich leiden door de geest. Prachtige, diepzinnige woorden van Paulus over het werk van de geest in ons, in de strijd die we te voeren tussen geest en vlees. En wat betekent dat nou gewoon voor ons, voor praktische westerlingen, voor ons leven van iedere dag? Nou, zegt Paulus, opnieuw drie dingen. A, u wordt Gods kinderen genoemd. B, u roept Abba, Vader. C, in de derde plaats dus, er ligt voor u een erfenis in de hemel klaar. Dat is nogal wat. Iedereen die door de geest van God wordt geleid, is kind van God en roept Abba, Vader. Dat zijn voor ons natuurlijk bekende klanken geworden. En dat heel bekende lied, Abba Vader, gaan we straks natuurlijk ook zingen. Maar uit die tijd was dat heel bijzonder. Want je sprak God niet zomaar aan met Abba, Papa. Daarvoor was de afstand tussen God en de mens veel te groot. Nou, en wat nu de Heilige Geest doet, dat is die afstand verkleinen. Waardoor we wel Abba, Papa kunnen roepen. En dat is nou een van de grote wonderen van vandaag, van Pinksteren. De afstand tussen God en mens wordt door het werk van de geest overbrugd. Op grond van het volbracht werk van Christus. Want de geest is ook de geest van Christus. De vraag is dan, roepen wij God in Christus als Vader aan? Abba? Mogen we weten van die strijd in ons leven waarin de geest ons helpt en onze gebeden voor de troon van God brengt met onuitsprekelijke verzuchtingen? Als je er allemaal over nadenkt, dan word je stil. Dan is Pinksteren niet een soort sluitstuk van het kerkelijk jaar, een afsluiting van de hoge feesten, een onbegrijpelijk feest voor de wereld en ook soms voor mensen in de kerk. Maar dan is Pinksteren het werk in ons en voor ons van de drie-ene God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Waardoor we inderdaad kunnen zingen: Abba, Vader.

Dat was, ik hoef het niet te zeggen, het bekende lied Abba Vader uit Romein 8 en gecombineerd met Psalm 72. Maar dat hoorde je misschien al. We gaan naar het Krimpens mannenkoor. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ik denk dat dit een gebed is, misschien wel in andere bewoordingen, dat we allemaal wel kennen. Want soms kan het leven van het geloof maar dor zijn en ingezonken. Dan is er weinig sprankelend geloofsleven. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Misschien wel als belangrijkste dat we zelf geestelijk niet zo actief zijn meer in gebed en meditatie, waardoor het geestelijk leven langzamerhand verschraalt. Het gaat vaak niet in één klap, maar heel langzaam. De vreugde van het dienen van de Heer verdwijnt dan langzaam. Maar het kan ook zijn dat de moeite van het leven zo zwaar is dat we de tijd voor God als het ware missen. Zeker om hem te bevragen op het beleid dat hij voert, als ik dat zo mag zeggen. Wij allemaal, wie we ook zijn, waar we ook zijn, hebben dat gebed heel hard nodig. Vul opnieuw mijn hart.

We waren in Krimpen, we gaan naar Urk. Jezus zei in het evangelie van Johannes dat hij een andere trooster zou sturen, wanneer hij eenmaal naar de Vader was teruggekeerd. De discipelen die begrepen daar maar weinig van. En dat kunnen wij ons maar al te goed voorstellen. De kern in Johannes is de belofte. De belofte van de komst van de trooster, de Heilige Geest. En die trooster is inderdaad gekomen. God is trouw gebleven aan zijn gegeven woord. Met andere woorden, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Soms dan zien we er niets van. Soms merken we het niet, maar Pinksteren laat ons zien dat Gods beloften ja en amen zijn.

Nog een lied over het werk van de Heilige Geest in ons. Een beetje vergelijkbaar met het lied dat we eerder zongen, namelijk Vul opnieuw ons hart. Nu luidt de tekst: Blaas met de adem van uw geest op ons. Raak ons aan, zodat uw leven komt. Geef ons geloof, Heer, in uw werk. In onze zwakheid betoont u zich sterk. Die laatste zin doet denken aan wat Paulus ook in Romeinen 8 schrijft. De geest helpt ons in al onze zwakheid. Wij weten niet wat we bidden zullen, maar de geest zelf bidt voor ons met woordeloze, onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat is dat een tekst vol troost? We kennen allemaal de momenten in ons leven dat ons gebedsleven kwijnt. Dat we misschien wel bidden, maar dat het alleen maar woorden zijn. En dat we soms helemaal niet weten wat we moeten bidden. En dan is daar de Heilige Geest. Hij neemt het gebed van ons over. Hij zegt tegen ons: Ik weet het allemaal wel. Ik ken je moeite. Laat mij nu maar voor je bidden. En laat jouw ziel tot rust komen.

Geest des Heren, schenk opnieuw uw kracht, is de aanvangstekst van het volgende lied. Weer een lied, waarin gebeden wordt om de bijstand van de Heilige Geest. Het is maar goed, zou je zeggen, dat inderdaad de trooster is gekomen.

Dat was het lied Geest des Heren, schenk opnieuw uw kracht. En het vervolg is dan in het volgende lied. Kom, Heilige Geest, adem in ons midden. Dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon. Dat is een mooie tekst. Want is dat niet het eerste werk dat de Geest ons, de Vader en de Zoon, leert te aanbidden?

We zijn aan het einde van het programma gekomen. En we sluiten af met nog een Pinksterpsalm, Psalm 67. De volken zullen u beleiden, o God, uw loven al te slaan. Ik sluit af, ik wens je een gezegende Pinksterdag thuis, en ik zeg er maar bij, of in een tent. Tot volgende week.

0: Beide Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag, met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in 2 bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende 2 nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er 2 auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Jongerenkoor Glory.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. 2 moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week beslist een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan, maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. Een stukje zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Het weer nu van Weer Online. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Jongerenkoor Glory.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Berts. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje. En niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. Het weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip. Maar dat is maar één dag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur soms wel 3/4 van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht tot alles is beklonken en getekend. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Ik heb u nodig. Opwekkingslied 763 wordt het mannenensemble Espressione.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 830. Op het hoofdkanaal van Grootnieuws Radio is momenteel een verslag te horen van de Pinkse Conferentie van Stichting Opwekkingen. Dus is het Heerlijk Loflied alleen op Blijde Klanken te horen. Maar wel met een knipoog naar de Pinkse Conferentie. Zoveel mogelijk liederen die ook in de bundel van Opwekking staan. Het zal een feest van herkenning zijn, wellicht. Ik ga in de uitzending in gesprek met dirigent-organist Joost van Belsen en hoboïste Jolande den Houter. Ook zij hebben mooie liederen uitgekozen. We gaan natuurlijk luisteren naar ons Blijde Klanken koor van de week, het christelijk jongerenkoor Glory. En ik mag een kaartje weggeven voor het concert van christelijk koor Jichdojui. We gaan eerst naar opwekkingslied 640. Mijn hulp is van u, Heer. En dat lied is gebaseerd op Psalm 121. We horen de uitvoering van zangeres Tenira Sturm.

0: Opwekkingslied 689, Spreek, O Heer, is een vertaling van het lied Speak, O Lord van Keith en Kristen Getty. We hoorden de uitvoering van het mannenensemble Yeshua. Vandaag aandacht voor een lied uit de opwekkingbundel, lied 818. Zo wordt hij door veel mensen herkend, Op die dag in de hemel. Vandaag gaan we luisteren naar een uitvoering gezongen tijdens de mannenzang in Katwijk. En ik spreek erover met Joost en Belze. Joost, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij was heel enthousiast over dit lied, maar ik wil eerst even naar die mannenzang. Heb je zelf wel eens zo'n mannenzang in Katwijk meegemaakt?
1: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Nee. En ik heb het voorrecht dat ik heel veel muziek mag luisteren. Mm. En ik spreek Mark ook regelmatig. En ook heel veel mensen die daar naartoe gaan. En die zeggen, je moet er echt een keer heen.
0: Ja.
1: En ik, ja, wanneer? Maar dus ik moet het gewoon ook een keer doen. Ja,
0: ja, want mannenzangen aan zich, die maak je natuurlijk regelmatig mee.
1: Ja, maar er is natuurlijk één mannenzang.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Ja, het is mooi dat al die anderen het ook doen, maar dit is leuk.
1: Het is natuurlijk, het is een trend, hè. Je ziet nu, ik word regelmatig gevraagd om mee te werken aan iets.
0: Ja.
1: Ik snap het ook wel, want mensen, ik bedoel, ik ga het ook niet tegenwerken, want er is niks moois dan met elkaar te zingen.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, want hoe is het? Kijk, dan even niet over Katwijk, maar gewoon even in zijn algemeenheid. Jij bent dan als organist of pianist, word je daarvoor gevraagd. Neem ons mee naar zo'n avond. Wat gebeurt daar wat je zegt, ja, dat moet je eigenlijk ook gewoon een keer meemaken?
1: Ja, het is heel bijzonder dat er echt een kerk vol alleen mannen aan het zingen zijn. En waarom is dat zo bijzonder? Het draagt. Je wordt een soort van haast opgetild. En als het daar al zo mooi is, dan kun je nagaan hoe indrukwekkend het is met 1600 mannen in Katwijk.
0: Ja. Ja. Oké, dan even naar de uitvoering die we vandaag gaan horen. Op die dag in de hemel. Toen ik je vroeg van joh, zullen we het over een lied hebben, was je vrij snel hiermee. Wat is het aan dit lied dat je mooi vindt?
1: Ja, ik kreeg laatst die vraag eigenlijk ook. En toen wist ik het antwoord ook niet. En dat is met heel veel van zulke dingen. Waarom vind je dit mooi? Waarom spreek je dit aan? Het raakt mij enorm. Ja.
0: Maar je weet niet waarom. Het kan inhoudelijk zijn natuurlijk. Omdat je in gedachten naar het hiernamaals gebracht wordt. Maar misschien zeg je, joh, het gaat mij gewoon om die 1600 mannen. En,
1: Nee, het is natuurlijk, die 1600 mannen werken daaraan mee.
0: Ja.
1: Het is ook heel indrukwekkend dat het zeg maar zo in die hele laagte begint. Dat eenstemmige. En dan de tekst erbij. Ja. En dan zeker in deze tijd. Ik bedoel, we hadden het voor de uitzending nog over dingen die er voor alle, ook in de wereld. Maar je hoeft er nieuws aan te zetten. Waar zitten we met z'n allen, toch? En dan, als je dat dan zoiets hoort van al die dag. Ja. Dat maakt mij stil.
0: Ja. Ja. Is de hemel iets waar je regelmatig aan denkt?
1: Ja. Ja.
0: Is daar een reden voor?
1: Dat denk ik wel. In die zin. Weet je, als je. Toen ik een jaar of in de 20, dan ben je heel erg bezig met je carrière. En ik wil dit en ik wil zus en ik wil zo. En op een gegeven moment dan gebeuren er dingen om je heen. Mensen vallen weg. Mensen worden ziek. En dan denk je er wel aan. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Geeft het troost zo'n lied te luisteren op zo'n moment? Of mee te zingen wellicht?
1: Ja. Aan de ene kant wel. Ja, aan de ene kant heel veel troost. En de andere kant is het ook wel weer gewoon. Het is zo lastig, hè? Tussen blijdschap en verdriet of zo.
0: Mm.
1: Dat het
0: kan dicht bij elkaar liggen.
1: Dat kan soms heel erg dicht bij elkaar liggen.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je in sommige situaties dan besluit een lied wel of niet te zingen, te spelen of te horen. Dat je zegt, nou, ik heb bijvoorbeeld emotie vanwege dat iemand ziek is of overlijdt. Nu moet je even niet met liedjes aankomen. Daarover.
1: Ja, dat... Maar soms is het juist... Kijk, meestal zeg je niet, dat ga ik nu niet zingen om dat. Maar soms heb je het ook wel eens, ook als je aan het dirigeren bent of als je aan het spelen bent, dat... Ik heb altijd voorgenomen van... Emoties hou ik erbuiten. Maar ik heb ook een paar keer gehad dat niet ging.
0: Waarom zou je ze er buiten houden?
1: Ja, weet jij het anders? Geen idee. Dat had ik me bedacht. Maar ik had op een gegeven moment... ik kon gewoon niet meer.
0: Mm. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, de tranen bungelden over mijn wangen heen. Ik kon niet eens meer normaal dirigeren.
0: Mm. En ging het daarna in de soep of konden ze het ook wel even zonder?
1: Ja, gelukkig ging het niet in de soep.
0: Nee.
1: Dat moet je ook niet elke keer hebben. Dat is de andere kant. Maar soms breek je.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zo kan muziek ook werken. En vandaag gaan we luisteren naar een uitvoering van Op die dag in de hemel. Gezongen door 1600 mannen in...

gehoord naar ons bidden. Trouwe herder, Psalm 80, werd gezongen door ons Blijde Klankenkoor van de Week. Het christelijk jongerenkoor Glory. 6 juni aanstaande is er in de Grote Kerk van Dordrecht een concert gepland van christelijk koor Jicht Door Jui. En ik mag je wellicht blij maken met kaartjes voor dat concert. Het is al een aantal weken uitverkocht, maar ik heb 2 kaartjes. Dus iemand gaat winnen en iemand mag ook iemand meenemen. Om even heel veel iemand in één zin te noemen. En wie weet ben jij dat wel. 6 juni aanstaande Grote Kerk van Dordrecht. Christelijk koor Jicht Door Jui, begeleid door Lennart Moret, Mark Brandwijk, Lize de Munk, Peter Koetsveld, Jaap Klootwijk en een strijkensemble onder leiding van Barbara Kuurman. Er is ook ruimte voor samenzang, natuurlijk ook veel koorzang, instrumentale intermezzo's. Het wordt mooi. En wie weet ben jij de gelukkige winnaar. Laat me weten als je er graag bij wil zijn. 6 juni aanstaande Grote Kerk van Dordrecht. Christelijk koor Jicht Door Jui. Reageren doe je via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Dit is een lied uit de opwekkingbundel, oorspronkelijk van Christian Verwoerd, Vol Ontzag. Lied 803 uit de bundel. Dit is christelijk koor Jicht Door Jui, onder leiding van Arjan Wouters.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Heer, ik kom tot u, woorden Arjan en Edith Post samen met organist Harm Hoeve. Het staat op hun nieuwe album Psalmen en Gezangen. En dit lied vinden we natuurlijk in de opwekkingsbundel met tekst terug als opwekkingslied 125. Maar deze instrumentale versie was ook mooi.
1: De muziekstandaard.
0: Wij bladeren vanavond in de bundel van opwekking, komen bij lied 599, Kom tot de Vader. En we gaan luisteren naar een uitvoering van de Urkermans-formatie. En de keuze voor dit lied is gemaakt door hoboïste Jolanda den Houter. Jolanda, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik had jou de vraag gesteld. Ja, blader eens door die opwekkingsbundel, zoek een mooi lied uit. En jij stopte met bladeren bij dit lied. Wat heb je ermee?
2: Dit lied is gezongen bij de huwelijksdienst. Van mij en Hans van Blijdeveen. En dat is gezongen door onze kinderen.
0: Leuk.
2: En wij zijn door onze kinderen de kerk ingezongen met het lied Kom tot de Vader.
0: En dat doen ze alleen op het moment dat ze het idee hebben dat dit voor jullie al een bijzonder lied is, denk ik.
2: Ja, wij kwamen natuurlijk al met een rugzakje, zeg maar, de kerk binnen, hè, zeg maar, figuurlijk gezien. Je hebt al wat in je leven achter de rug. We zijn nu 16 jaar getrouwd. En ja, kom zoals je bent. Hè. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Ja. En hoe mooi is dat, dat je eigen kinderen jou de kerk inzingen.
0: Mm.
2: Dat maakt natuurlijk bijna niemand mee. Want ja, normaal heb je nog geen kinderen als je in het huwelijk treedt.
0: Nee.
2: En ja, het was heel bijzonder.
0: Maar had jij die boodschap ook nodig op je huwelijksdag?
2: Het verdiepte de huwelijksdag. Had ik hem nodig? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, kom tot de Vader, kom zoals je bent.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat, nou ja, goed, we gaan niet heel diep op in, maar je zegt, we hadden natuurlijk al een leven achter ons. We hadden allebei al zo onze verhalen. Dat deze uitnodiging komt tot de Vader, dat je die soms ook eerst even moet doorleven om hem goed te snappen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, heel je hart, al je pijn. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dus, elke keer als je dit lied nu hoort, dan zie je jezelf weer door de kerk wandelen?
2: Het gevoel zit erbij. Ik zie mezelf niet weer iedere keer door de kerk heen wandelen.
0: Ja,
2: nou was dat ook wel de kerk waar wij kosten natuurlijk zijn geweest. Dus dat we wandelden sowieso regelmatig door die kerk. Mm. Maar dat lied roept wel herinneringen op.
0: Ja.
2: En zeker in een mooie uitvoering blijft dat toch iets wat meer geeft dan een ander lied.
0: Ja, nou gaan we de uitvoering van de Urkermans-formatie horen. Die hebben natuurlijk niet op jullie bruiloft gezongen, maar die opname van jullie kinderen. Is dat iets wat je op momenten nog wel eens terugluistert? Gewoon?
2: Nee, want hij is niet opgenomen. Nee, dat was nog gewoon een gewone kerkdienst. Ja. 16 jaar geleden waren er nog geen streamingsdingen. Of
0: ook niet de kerktelefoon of zo die stiekem aanstond.
2: Nee, dus het is zoals het is.
0: Ja, nou ja, volgende keer als ze op bezoek komen, moeten ze het maar gewoon een keertje doen, toch?
2: Precies, nou dat vind ik een goede afspraak.
0: Ja, ik denk dat als zij nu luisteren, hou die radio dan even aan, luister en zorg dat je volgende keer dat even doet. Maar goed, laten we er geen gekheid over maken. Het is voor jou en jullie een belangrijk lied. En ik waardeer het enorm dat we dit verhaal even mee mochten beleven. Okay. Wij gaan luisteren naar Kom tot de Vader, een lied uit de bundel van opwekking, lied 599. Een uitvoering van de Urkermans-formatie. Jolanda van Blijdeveen, Jolanda den Houter, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Zoekt eerst het Koninkrijk van God, behoorde het Ridderkerks mannenkoor. En daarvoor komt tot de Vader op verzoek van oboïste Jolande den Houter, een uitvoering van de Urkermans formatie. We naderen de klok van 8 uur. Betekent dat we voor dit moment even afscheid gaan nemen. Op Blijde Klanken natuurlijk nog veel meer mooie koormuziek, met daarin ook aandacht voor ons Blijde Klanken koor van de week, het christelijke jongerenkoor Glory. En dat gaat in de komende dagen natuurlijk ook door. Volgende week zijn er weer 2 uitzendingen van het Heerlijk Loflied. En dan gesprekken met dirigent Jan Verhoef, die een jubileum vieren gaat. En Vincent van Dam, dirigent van mannenkoor Salomo. Reageer gerust als je kaartjes wil winnen voor dat concert van Jechteljuy, 6 juni aanstaande. En eigenlijk ben ik ook wel benieuwd naar je gedachten. Hoe heb je dit weekend beleefd? Luisteren naar het Heerlijk Loflied terwijl op het hoofdkanaal de Pinkse Conferentie gaande was. Het is even iets anders. Maar ja, laat even van je horen als je daar gedachten bij hebt. Ik vond het in ieder geval een voorrecht om deze uitzending opnieuw voor je te maken. En ik wens je voor nu ook nog een hele mooie avond. Wij gaan afsluiten dit uur met een lied van het Urker Gemengd Koor Immanuel, Vrede van God. Opwekkingslied 602. Tot snel. Dag.

0: mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. Het weer nu van Weer Online. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. Het weer nu van Weer Online. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waar de Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Opgeleide klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Jongerenkoor Glory.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook al worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.